0: tickets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

bijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio AA en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AA en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

moeten doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met 20 en

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel eer. Ons makend en leren te schrijven gaf één lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die

kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank.

gelijk als een duiver had ik daar te wachten, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkot toe, mijn duifje zal ik heus

gaan. Vooruit jongens, op z'n ouderwets, de beentjes van de vloer. Als Lange Jan zijn slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens banken doen, een eerste klas step zien doen. Dan draaien ze gewoon.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: en Hunze Hollandse Mix.
1: Hollandse Mix.
0: Een gevarieerd non-stop programma met muziek van eigen bodem.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, u hoort het alweer, mensen. Hij is er weer vanaf... hoe lang hebben we al de uitzending gehad? Vanaf 1 juni, juli tot en met 1 september. Ja, we zijn er weer. Elke zaterdagmorgen, de Zaterdagmorgencafé. En ik wil bij deze onze Koos even bedanken voor de plaatjes die we elke zaterdagmorgen erin gezet hebben, jongen. Bij deze dankje. Dus luister ze, goedemorgen Radio aan Hunze. Ja, en hoe lang zijn wij alweer bezig? Het was eigenlijk coronatijd toen, hè, in die tijd. Hè? Het was toen coronatijd. Toen hebben wij onze uitzending eigenlijk begonnen vanuit de thuisstudio. Ja, en dat doen we nou nog nog al steeds, hè. Ja, en als je dan een beetje om me heen kijkt, zo... ene keer dan heb jij Radio Arnhunze en dan Radio Maat. Dus ja, ik hoorde het al. Per 2028 zijn we dus Omroep Maat. En ik vind het nog wel een beetje spannend, hè, luisteraars. Want de Zaterdagmorgencafé gaat hier ook mee... Nou, ja, we gaan het allemaal zien hier bij de lokale omroep Arnhunze.

Oké, we gaan ook zometeen verder met de lokale schijfjes hier. We gaan ook even kijken als er wat nieuwe muziek ertussen zit. Dat jullie niet denken, oh, nieuwe muziek. Hoe is dat eigenlijk nog een beetje bij Freddy gegaan? Nou mensen, ik zal je vertellen. De muziek wordt geregeld, hè? Ja, ja, ik hoef het niet meer te doen. Dat ik lui ben, dat is niet zo. Maar ja, het wordt tegenwoordig allemaal digitaal aangeleverd. Hè? Dus ja. Ja, ze zeggen altijd de eerste uitzending en een paar maandjes is altijd weer afwachten hoe het gaat, hè. Ik zou zeggen, we gaan ook weer beginnen met de mooie schijfjes hier. Ja, en wie kent deze niet, hè? Oh, lekker nummertje.

Ja, hij is er helemaal weer. Een goede morgen, mensen. En zoals ik het bekijk, jongens, is het weer lekker in Nederland, hè? Ze hadden van de week wel andere weer bewacht op de zaterdag.

Maar dat geeft allemaal niks, mensen. We gaan zo meteen weer verder met muziek. Ik heb even een reclame-stukje gekregen van onze Stephanie Henseng. Stephanie Henseng die heeft vanavond haar vijfjarige bestaan van haar muziekseizoen. En ze vroeg mij even dat ik nog even een jingletje wou draaien. Nou, deze doe ik gewoon. Maar ik zou zeggen, goedemorgen mensen, allemaal weer bij de Zaterdagmorgencafé. Ja, we zijn er weer, na een stukje lange vakantie. Maar geeft allemaal niks. We doen het voor één ding, mensen. En dat is voor jullie luisteraars bij Radio Arnhemse en Radio Omroep Maart. Oké, we gaan verder met muziek. Zaterdagmorgencafé. Met uw gastheer Freddy Schutterup.

0: Het vijfjarig jubileum van radiostation Muziekparadijs komt er weer aan. En dat vieren wij met jou! Yo,
1: Muziekparadijs, you're simply the best.
0: Daarom is er op zaterdag 12 september 2026 weer een super Radio Muziekparadijs artiestenavond. Met onder andere Duo Return, Joanne Amer, Peter Klaassen, Helemaal Los, Raymond Slachter, Marco Kommers, Wiel Timmer, Jack van Gestel. En ook dit jaar is er weer een speciale Mystery Guest. Artiestenfeest van radiostation Muziekparadijs. Pakt uit vanwege het vijfjarig bestaan in 2020.

dat je er vroeg bij bent en bestel nu alvast je kaarten. Deze kaarten kosten slechts 10 euro in de voorverkoop en zijn nu te bestellen via Facebook van Radiostation Muziekparadijs. Facebook Radiostation Muziekparadijs. Zaterdag 12 september 2026. Radio Muziekparadijs bestaat 5 jaar. Dankzij alle trouwe luisteraars. Beleef het mee. Het artiestenmuziekfeest van het jaar dat u niet mag missen.

Ja, luisteraars, we gaan even naar het nieuws van 10 uur. Dan zijn we zo weer bij weer met twee uurtjes nog de Zaterdagmorgencafé. Ik zou zeggen, luister maar even lekker mee. Ik zou zeggen, geniet er nog even van. Wij zijn na 10 uur, zijn we weer bij jullie.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, lieve luisteraars, het is weer het tweede uurtje. Het tweede uurtje Zaterdagmorgencafé. Ook Jachines Klinkhamer, goedemorgen met vrouwtje daar in Gasselt en Nijveen.

Ook meneer Messela, ook uit Galsterdijk, goedemorgen kerel. Ja mensen, hij is er weer, zaterdagmorgencafé. Ja, en wat kunt u verwachten van mij? Nou, wij hebben eigenlijk weer een nieuwe eitme. En ja, dat gaan wij dus doen vanaf 1 oktober. Ja, de Zaterdagmorgencafé die heeft in het verleden hebben ze ook gewoon interviews gehad met artiesten en zo. En dat komt ook weer. Maar we hebben vanavond hebben we daar gesprekken over. Vanavond moet ik naar zo'n feestje, maar dan ga ik ook even in gesprekken met bepaalde mensen.

0: Maar tot die tijd, jongens, je hoort het allemaal wel hoe het gaat in Zelt. En dan hebben wij dan weer op de zaterdagmorgen ook weer onze verzoekjes. Die komen er ook bij. Maar ja, tot die tijd, jongens, moeten we even doen met ziek. Op de zaterdagmorgen. En ik heb ook speciaal voor onze grote vriend Jan Gienus en vrouwtje daar in Gasselten-Nijwegen. Ik heb een heel mooi liedje gezocht. Jan Gienus, kijk maar eens naar buiten. En wat, dan wat hoor je dan? Wat hoor je dan? Dan hoor je dit zeker.
1: Onze koe en buurmans katen maken het iedere avond later in de tuin, bij ons in de tuin. Ik hoor

Wat dachten jullie mensen? Daar komt de trein naar van Trein van Menses. Ja, het is weer lekker 10:30 geweest, mensen. Ja, en ik hoop dat jullie lekker van de muziek genieten, hè. Ma.

Oké, we gaan ook weer verder met de stukje muziek hier. En ik hoop dat jullie ervan genieten, hè. Terug van weg geweest, de Zaterdagmorgencafé. Joehoe!

vorbei. Ja, ich weiß, es kann keiner ermessen.

Ja, lieve luisteraartjes, we gaan even naar de klok van 11 uur. Het is alweer bijna 1 uurtje en dan is het alweer 12 uur. We gaan de tijd ook snel, hè? Ja, en wat kunnen wij in het laatste uurtje gaan verwachten? Nou, we gaan lekker even mooie oude piratenmuziek. Oké, je zou zeggen, luister maar even lekker mee. We gaan zo meteen even naar het nieuws, het 4. En dan zijn we zo bij je weer. Laatste uurtje.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
7: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: vijfjarig jubileum van radiostation Muziekparadijs komt er weer aan. En dat vieren wij met jou. Yo,
1: Muziekparadijs, you're simply the best.
0: Daarom is er op zaterdag 12 september 2026 weer een super Radio Muziekparadijs artiestenavond. Met onder andere Duo Return, Joanne Amer, Peter Klaassen, Helemaal Los, Raymond Slachter, Marco Kommers, Wiel Timmer, Jack van Gestel. En ook dit jaar is er weer een speciale Mystery Guest. Artiestenfeest van radiostation Muziekparadijs. Pakt uit vanwege het vijfjarig bestaan in 20.

0: dat je er vroeg bij bent en bestel nu alvast je kaarten. Deze kaarten kosten slechts 10 euro in de voorverkoop en zijn nu te bestellen via Facebook van Radiostation Muziekparadijs. Facebook Radiostation Muziekparadijs. Zaterdag 12 september 2026. Radio Muziekparadijs bestaat 5 jaar. Dankzij alle trouwe luisteraars. Beleef het mee. Het artiestenmuziekfeest van het jaar dat u niet mag missen.
1: Jozef.

Ja, lieve luisteraartjes, hoor het alweer. Dit is 4 minuten voor 12. Ja, en dit is weer lekker geweest, hè, voor vandaag. En ik had er weer lekker plezier erin om weer lekker muziek voor jullie te draaien. Ja, en we gaan gewoon binnenkort gaan we weer leuke dingen doen op de zaterdagmorgen. Ja, moet even een boekje, hoe noemen ze dat, een draaiboekje maken. Wat we allemaal gaan doen. Maar geef niks, ik ga weer stoppen, jongens. Ik zal zeggen, hoi, tot andere week zaterdag. Zijn we er weer. Hoi.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: As for 3153, take 3.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

12 Hunebedden. 12 Hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: life.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
9: Goedenavond allemaal. Ik zou graag deze raadsvergadering willen openen. Welkom raadsleden, welkom collegeleden, mensen die thuis meekijken, mensen op die tribune, commissieleden. Kortom, welkom aan iedereen. We hebben afmeldingen gekregen van mevrouw Ploegen, meneer Meij en mevrouw Reinders. En voor de rest is iedereen ook aanwezig. Ik hoop dat iedereen een mooie vakantieperiode gehad heeft. Even uitgerust is en ook nu weer met frisse moed aan de nieuwe, het nieuwe raadsseizoen gaat beginnen. We hebben de vakantiefoto's. U wilt van alle vakantiefoto's even. Nou, misschien dat we straks even een schorsing kunnen forceren en dat we dan even een mooie compilatie maken van alle vakanties. Iedereen lekker in zwembroek en badpak en bikini op het strand ergens of zo. Ja. Ja, dat is misschien een goede tip voor de volgende keer. Het is wel leuk om het even zo te laten draaien. We hebben een beperkte agenda vanavond, dus daar lijkt het in elk geval op. Dus we kunnen er allemaal weer goed inkomen, weer rustig inkomen. Ook voor het nieuwe raadsseizoen, nieuwe vergaderseizoen. Ja, dan zijn we bij de vaststelling van de agenda. Heeft iemand nog iets op te merken bij de vaststelling van de agenda? Dat is niet het geval, dan stellen we die ook vast. Er zijn geen insprekers, we hebben geen vragen voor het vragenhalf uur. We hebben nog wel een openstaande schriftelijke vraag. Dat is eentje van de VVD over compensatiewoningen in het landelijk gebied. En ik heb begrepen dat die binnenkort ook beantwoord zullen gaan worden. En sinds de laatste raadsvergadering zijn er wel een aantal vragen beantwoord. Het gaat over vragen van gemeentebelangen over toegankelijkheid van de Pol in Grollo. Het gaat over vragen van Pro over de verkeersdrukte in Rolde. En het gaat over vragen van gemeentebelangen over de subsidieregeling vrijwilligerswaardering 2026. Ik weet niet, zijn er op dit moment aanvullende vragen op? Niet, dan gaan we door naar de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni. Wenst iemand daarover het woord? Ook niet, dan heeft u die ook vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is de vaststelling aanwijzingsbesluit elektronische kanalen publieke dienstverlening. Er is een nieuwe wet en die wet die bepaalt dat je aan moet geven hoe je digitaal met de gemeente kunt communiceren. Dat moet elk bestuursorgaan doen, dus de burgemeester, het college en ook de raad. En dat is het voorstel wat nu voor ligt om dat te doen. En ik kijk de kring van de raad rond wie hier over het woord wenst. Niemand? Dan? Ja, meneer. Meneer Hof.
0: Dank u, voorzitter. Ik heb een hele epistel voorbereid. En net in overleg is een deel daarvan weg, dus dat scheelt weer. Welke elektronische kanalen gebruikt worden, zeg maar, voor drie bestuursorganen. Ik had in ieder geval de volgende vraag. Even zien hoor. Als er berichten zijn aan de raad, dan gaan die naar griffie@aa-enhunze.nl. En eigenlijk is het een vraag aan onszelf, hè, want dat realiseer ik mij ook wel. Mijn vraag is formeel beschreven hoe berichten aan de raad worden behandeld en afgehandeld, zeg maar. En hebben we dat gemandateerd of doen we dat gewoon omdat we dat zo doen? Ik heb het antwoord niet. En ik realiseer me dat ik een vraag ook aan mezelf stel. Dat is één. Een tweede. Ik ben wel benieuwd als onderdeel van de raad welke van die kanalen nu te maken hebben met mij als onderdeel van die raad. Zeg maar, hè? Want er zijn kanalen die zijn bestemd voor de burgemeester of voor de wethouders, voor het college. Maar ook voor de raad. En ik realiseer me dat dat mailadres, dat is een hele duidelijke, zeg maar. Maar van al die anderen kan ik dat niet helemaal precies duiden. En dan de laatste, die is overgebleven. Of misschien ook wel niet, maar dan hoor ik het wel. Er staat in het schrijven dat er geen financiële consequenties zijn aan het vaststellen van dit besluit. Ik vraag mij op basis waarvan dat is geconcludeerd. En kan het zijn dat er op een later moment alsnog kosten ontstaan. Ik heb ook ergens gelezen dat op 1 januari 2027 de wet AWB op dit onderdeel wordt aangepast. Tot zover, voorzitter. Oh, nee, nog eentje, sorry. In agenda punt 9.06 wordt gesproken over het adviesloket. En ik vroeg mij af of dat ook een digitaal kanaal is. Ik heb hem even opgezocht op de website van Aan Hunze. Er zit geen formulier achter, dus in die zin valt hij niet onder een webformulier. En het telefoonnummer wat erbij staat, brengt je bij de stichting Attenta. En dat is misschien ook wel de plek waar je moet zijn. Alleen dat staat daar niet vermeld, zeg maar. Dus, nou ja, tot zover, voorzitter. Dan maar.
9: Dank u wel. Anderen over dit achter het punt, dan zal ik proberen met de collegepet daar een antwoord op te geven. De kanalen voor de raad, ja, dat is dus via de Griffie. De andere, dat gaat over communiceren, het bestuursorgaan, burgemeester, dat gaat over evenementen, dat gaat over dat soort dingen. Als het gaat over allerlei papieren en formulieren, ja, daar is het college bevoegd voor om die af te doen. En alles wat naar de raad gestuurd wordt, en wij dan ook een collectief of in elk geval een aan de raad, bestaat niet. We hebben niet een mailadres de raad, we hebben wel een mailadres Griffie als onderdeel van de raad. En dus alle persoonlijke e-mails, dat is niet een formeel kanaal vanuit de gemeente. En dat is eigenlijk wat hier nu wordt vastgesteld. En dat betekent niet dat u gewoon een mail kunt krijgen van een inwoner. Nou, dan zou het heel aardig zijn om daarop te reageren. Maar wil je echt een officieel verzoek bij de raad neerleggen of wil je iets, dan is dat gewoon het collectieve mailadres wat je daarvoor kunt gebruiken. En dan gaat het ook gewoon de standaardroute in. Over de wijze van afhandelen, misschien kunnen we het op een ander moment eens even een keer over hebben. Want er zijn afspraken over hoe dat gebeurt. En dat wordt gepubliceerd in IBABS. Je kunt het agenderen in de raad als je dat wilt vanuit de fractie. Dus er zijn op zich allemaal wel werkwijzen voor hoe we dat doen. En dat staat eigenlijk los van of het nou elektronisch, digitaal gaat of op papier. Maar ik denk dat of de griffier kan er denk later nog een keer even een toelichting op geven. Geen financiële gevolgen. Nee, nou, dat gaat vooral over dit feitelijke besluit. En de uitvoering hiervan heeft op zichzelf, ja, het is heel veel gevallen gewoon een bestaande werkwijze die we nu vastleggen. En dat vergt niet heel veel nieuwe handelingen dan dat we al deden. En daardoor kan het binnen de bestaande budgetten gewoon gedaan worden. Zo moet u dat zien. En nu had u als laatste nog één, en die heb ik niet opgeschreven. Dat ging over het adviesloket. Nou, ik denk, maar hij komt straks misschien dat het handiger is om hem straks mee te nemen ook bij de beantwoording. Maar ook daar gaat het natuurlijk van, als je een formele vraag bij de gemeente neer wil leggen, dan moet je deze kanalen gebruiken. En we hebben 350 medewerkers ongeveer, die hebben allemaal een e-mailadres. 21 raadsleden hebben ook een e-mailadres. Maar wil je echt iets formeel indienen bij de gemeente, dan zijn dit de kanalen. Zo zou je dat moeten zien. Daarmee voor nu voldoende antwoord gegeven op uw vragen, meneer Hof.
0: Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag was, en misschien moet ik hem aan mijn collega raadsleden stellen. Er zijn erbij, die zitten wat langer in de raad dan ik. Hebben wij dat formeel vastgelegd, dat dat op die manier gaat? Of is dat gewoon een afspraak?
9: Nou, we hebben een reglement van orde. Dus eigenlijk zou ik nu even de kring van de raad natuurlijk rond moeten kijken en eens even zien wie met het reglement van orde op de proppen komt. Maar daar staat het in. Dus we hebben artikel 27, Rivier heeft hem opgezocht. Daar staat in hoe we met ingekomen stukken omgaan. Mevrouw Boelen.
10: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet nog 4 jaar geleden, toen ik voor het eerst raadslid was, dat er een apart werkgroepje was voor nieuwe raadsleden. En dat dit soort dingen allemaal wel genoemd werd. En dat je dan ook een beetje weet, zeg maar, wanneer je bijvoorbeeld vragen bij een besluitvormende onderwerp doet. Of bij een opinierende. En misschien is dat wel handig om daar een keer even met de nieuwe raadsleden over te spreken. Tot zover.
9: Dank voor de tip. En dat is ook nu weer de bedoeling. Dus we gaan het reglement van de orde doornemen. De gemeentewet weer doornemen. We gaan al die dingen, dat gaan we ook doen. En dat is niet alleen voor nieuwe raadsleden relevant en soms heel leerzaam. Ook voor al zittende raadsleden is dat soms best wel verfrissend om dat even op te pakken. Maar dat zijn wel allemaal dingen die zeggen, ja, die hebben hier eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het is inwerkprogramma en hoe we de dingen zelf organiseren. Meneer Hof, laatste.
0: Dank u wel, voorzitter. Ik ben me bewust, dank voor de opmerking hoor, maar ik ben me bewust van het opinierende, de verschillende delen, zeg maar. Dus ik heb ook de hele jaaragenda doorzocht of ik het opinierende deel van dit onderwerp ook kon vinden. En die heb ik niet gevonden. Dus vandaar dat ik nu dacht van, nou, ik ga toch even vragen stellen. Dank u wel, voorzitter.
9: Helemaal goed. En ik constateer dat u met deze verduidelijking kunt instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Dan hebben we dat ook gedaan. Dan gaan we naar het aanwijzingsbesluit tweede plaatsvervangend griffier. U heeft meegekregen dat Rick Jager, misschien kun je even gaan staan. Je kunt ook zwaaien, dat kan ook. Dat is Rick Jager. Die, voor de mensen die al wat langer meelopen, hij is niet helemaal een onbekende voor ons. Dus hij heeft hier eerder gewerkt. Hij was in de gelegenheid om nu de griffie te versterken, nu daar ook afwezigheid is. Dus ook heel fijn dat dat gelukt is. En het voorstel is om meneer Jager ook aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier. Ja, ik ga er zomaar eens van uit dat u daarmee kunt instemmen. Is dat ook het geval? Ja? Dan is dat hiermee ook besloten. Ik wens je natuurlijk heel veel succes. En je bent... Nou, de enige vier gaat op vakantie. De volgende is blij en gelukkig. Je bent er tot maart, als het goed is, om ons ook te ondersteunen en te helpen. Het is ook heel fijn dat dat kan en dat je ook meteen weer zo kunt invoegen. Mevrouw Boekholt, die zal nu tevreden thuis zitten te kijken met de wetenschap. En dat zij vanuit die rol ontheven is. Maar wel fijn dat ook dat toen even kon, toen dat ook nodig was. Dan gaan we naar het agenda punt 8. Dat is de benoeming en installatie van de commissielid. U heeft meegekregen dat mevrouw van Schaik heeft aangegeven haar commissielid neer te moeten leggen. En daar is een nieuw commissielid voor gevonden. Dat is meneer Aris de Haan. En die wordt dan ook voorgedragen. Nou, u heeft inmiddels allemaal meegekregen dat voor commissieleden dezelfde regels gelden als voor raadsleden. Dat betekent dat ze in de gemeente moeten wonen, meerderjarig zijn, geen onverenigbare betrekkingen hebben of nevenfuncties die in strijd zijn met de gemeentewet. Ze moeten lid zijn en op de kieslijst staan, een lid niet eens, maar wel op de kieslijst staan van de fractie die ze voordraagt. Nou, dat is allemaal gecheckt en is gebleken dat er ook wat dat betreft niks in de weg staat om meneer De Haan ook te benoemen als commissielid. En ik hoop ook, ga er ook vanuit dat u daarmee kunt instemmen. Dat is natuurlijk wel iets wat we eerst moeten doen. Dat hebben we bij deze ook gedaan. En dan gaan we nu meneer De Haan ook installeren. Zodat hij ook volledig mee kan draaien als commissielid in deze gemeenteraad. Daarvoor vraag ik u naar voren te komen, hier even bij mij te komen staan. En dan ga ik de verklaring en de belofte voorlezen. Goed is, ja. Kan iedereen thuis ook mooi meekijken. En ik vraag om na mij te zeggen dat verklaar en beloof ik. Ja. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
11: Dat verklaar en beloof ik.
9: Dank u wel. En ik stel voor dat we straks ook even, of in de schorsing of na afloop, dat er dan ook even de gelegenheid is om meneer De Haan ook te feliciteren met zijn nieuwe rol. Heel veel succes daar natuurlijk bij, ook heel veel plezier. Het is ook een leuke activiteit natuurlijk om te doen. Dan zijn we bij het voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken. We hebben allemaal kunnen zien dat dat nogal een reeks is, want het is natuurlijk de vakantieperiode tussen. Ik wil u nog even herinneren aan de afspraak dat bij ingekomen stukken het zo is dat we een korte vraag of opmerking erbij korte vraag kunnen stellen of een opmerking erover kunnen maken. Dat er geen discussie over plaatsvindt. Want als het wel nodig is, dan wordt het gewoon geagendeerd voor een van de volgende vergaderingen. En dan kan er ook inhoudelijk over gesproken worden. Dus daarmee gaan we ze bij langs. Dan is de eerste brief, dat is een brief over de meiscirculaire. Die is ook al besproken in juni bij de jaarstukken. Wens iemand daarover nog het woord? Ja, meneer Heijerman.
12: Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, inderdaad, daar hebben wij bij de bestuursrapportage in juni hebben we erover gesproken. En toen heb ik daar ook het een en ander van gezegd en gevraagd. En eigenlijk verzocht. Alleen, na afloop van de vergadering begreep ik van u dat datgene wat ik wilde, dat het in een begrotingswijziging zou worden verwerkt. Excuus. Dat ik dat minstens een amendement had moeten voorleggen aan de raad. Nou, dat is niet gebeurd. In elk geval, ik begreep wel de goede intentie van de wethouder. En ik heb toen ook gezegd, van misschien is dit toch even een puntje dat we dat meenemen in de auditcommissie. Om te zien van wat is nou de gedragslijn die we hierin hanteren. Dus ik denk, als we het op die manier doen, dan komen we tot een mooi resultaat. Dank u wel.
9: Dank u wel. En als ik me goed herinner, heeft de wethouder een toezegging gedaan om het op te nemen. En leek het daarmee voldoende te zijn op dat moment. En het staat voor mij ook in de besluitenlijst. Dus in die zin, de opmerking is genoteerd. En het is altijd goed om dat ook nog even te bespreken. Natuurlijk. Dat kan altijd. Oké. Dan gaan we door naar de, ook nog over dit onderwerp. Ja, meneer Lubbers.
11: Ja, dank u, voorzitter. Even een kleine opmerking. We zijn natuurlijk verheugd voor het positieve resultaat. Zoals u zegt is het al besproken op een eerder moment. In deze brief staat ook iets over de algemene uitkering van 2028. Dat deze fors afneemt door de huishoudelijke hulp uit de WMO wordt gehaald. Ja, wij gaan er toch wel een beetje vanuit dat die uitgaven voor de huishoudelijke hulp dan ook met hetzelfde bedrag gaan dalen, zodat deze operatie per saldo budgetair neutraal verloopt. Omdat dit natuurlijk nogal wat inhoudelijk en financieel een belangrijke wijziging is, worden wij daar door het college graag tijdig over geïnformeerd. Over de verdere effecten en gevolgen hiervan. Tot zover, dank u.
9: Dank u wel. Anderen nog over deze brief? Vetadriel, ga.
10: Dank u, voorzitter. Ja, terecht dat u dat opmerkt. We hebben hem ook neutraal opgenomen, omdat we er ook van uitgaan dat kosten ook met even zoveel gaan afnemen. Maar we daar goed de vinger aan de pols moeten houden hoe zich dat ontwikkelt, dat is een terechte opmerking.
9: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de burgerpeiling. Is iemand daar over het woord? Ja, mevrouw de Groot.
13: Ja, een hele korte vraag. Wanneer worden de uitkomsten verwacht?
9: Nou, de peiling staat nu open. Als het goed is, heeft u van de week bij de schakel allemaal een briefje gekregen. En als u nu aan mij vraagt wanneer krijgen we exact de uitkomsten, geen idee. Maar hij loopt nu. En zodra het er is, dan zal het ook gewoon gedeeld worden. Mevrouw de Groot.
13: Dan mag ik ervan uitgaan dat we daar in ieder geval nog dit jaar over geïnformeerd worden.
9: Zeker.
13: Goed, dank u wel.
9: Dan gaan we naar de brief in zaken voortgang sociale agenda Nijbegun. Dat is ook het punt wat op het IB, informerende bijeenkomst, zeer binnenkort komt. Mevrouw Neesen.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben één vraag. In de brief van de kwartiermaker in januari stond aangekondigd dat de gemeente samen met inwoners afspraken zou maken over de leefbaarheidsmaatregelen. En die zien we in deze brief niet meer terug, in die voortgang. Nou, kan ik me voorstellen, ik weet niet of de portefeuillehouder dan de wethouder daar nu antwoord op kan geven. En anders dan komen we hier op 24 september nog een keer op terug. Tot zover.
9: Dank u wel, mevrouw Oordwijn.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. Goed te lezen dat de uitvoering van de sociale agenda gestaag vordert en er steeds meer maatregelen tot uitvoering komen. Inwonersbudget.

0: Er komt inderdaad ook aandacht voor de leefbaarheidsmaatregelen bij de informerende bijeenkomst. Die zijn nog wel op hoofdlijn, omdat we nog aan het nadenken zijn over hoe we daar beste uitvoering aan kunnen geven. Omdat we eigenlijk per maatregel willen bekijken hoe we het beste kunnen aansluiten bij dat wat we al doen. Omdat dat helpend gaat zijn om ook zoveel mogelijk ook de financiële middelen ook effectief te benutten. Dus daar komen we zo snel mogelijk met concretere voorstellen naar u toe. Maar bij de bijeenkomst zullen we in ieder geval informeren over de stand van dat moment. En dan met betrekking tot de samenwerking die mevrouw Oortwijn noemt. Ja, vinden wij ook ontzettend belangrijk. Ook rondom de klankbordgroep, of het GLO ook wel genoemd, zijn we bezig aan het verkennen van hoe kunnen we daar het beste vorm geven. En ook daarvan zullen we uw raad gaan betrekken bij de keuzes die daarin te maken zijn.
1: Dank u wel. Dan gaan we door naar de brief in zaken tijdelijke huisvesting, Dr. Nassau College. Zie ik verschillende woordvoeringen, meneer Petsinger.
2: Dank, voorzitter. Nou, wat we hier vanavond zien, dat vinden wij niets minder dan beschamend. Het is echt belachelijk dat kinderen bij de bierpompen en in een sportkantine moeten zijn. We hebben dan ook één vraag aan de wethouder. Wanneer ligt er nog dit jaar een concreet en definitief raadsvoorstel voor de structurele nieuwbouw, zodat we deze verschrikkelijke situatie achter ons kunnen laten? Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Veniga.
3: Dank u wel. We vinden voor de huidige situatie een mooie oplossing. Ook in samenspraak met het Nassau College. De kinderen moeten toch terecht en het wordt nog bij elkaar gehouden. En wel op een veilige manier hier in het dorp dicht bij de school. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Hof.
4: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn wel benieuwd hoe de tijdelijke oplossing bevalt. Zeg maar. En in tweede instantie vooruitkijkend naar volgend schooljaar. Hoe denkt het college in te zetten op huisvesting voor Vincent Nassau in Gieten? En daaraan gerelateerd, hoe zorgt het college ervoor dat er volgend schooljaar tijdig, zeg maar voor aanvang van het schooljaar 27-28, huisvesting is gerealiseerd? Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Veniga, wilt u nog even de microfoon
5: doen?
1: Verder nog op dit onderwerp? Nee, dan geef ik graag het woord aan wethouder Flux.
6: Ja, voorzitter, bedankt. Ik hoor verschillende geluiden. Ik heb vanmiddag contact gehad met de directeur van Dr. Nassau College. En ik ben zelf even wezen kijken. En ik kom tot de conclusie dat ook de leerlingen het een leuke tijdelijke huisvesting vinden. En dat de Dr. Nassau College ook tevreden is met deze tijdelijke oplossing. Wat dat betreft, dat geeft ook antwoord op de vraag van D66. Zien we daar geen problemen. Terecht dat ook de vraag wordt gesteld, hoe gaat het volgend seizoen? En ook in aanvulling op de vraag van de heer Pretzinger. Wij komen daar zo snel mogelijk op terug. Er zijn plannen en die hoop ik ook zo snel mogelijk hier met de raad te delen. Daar wou ik het eerst bij laten. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan gaan we over naar het brief over jeugdbescherming Noord. Wie wenst? Nee, dat doen we niet met ingekomen stukken. Jeugdbescherming Noord, meneer Wolters.
7: Dank u wel, voorzitter. Deze brief leverde gemengde gevoelens en reacties op bij onze fractie. Enerzijds omdat ons soms de moed in de schoenen zakt als we nadenken over het voortbestaan en functioneren van JBN. Vandaag nog weer kregen we een voorbeeld uit de praktijk te horen, waarbij je werkelijk afvraagt, hoe is het mogelijk? Het kan toch niet waar zijn? En ook van iedere goedbedoelende vrijwilliger zou dat wellicht veel beter kunnen aanpakken. Maar anderzijds begrijp ik heel goed de strekking van de brief. JBN is essentieel in die keten van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Die kunnen we niet opdoeken. Dus we moeten daarin blijven geloven en in blijven investeren. En in die zin staan we daar ook volledig achter. Ik zal het kort houden. Op het eind van de brief lees ik dat het college zich ook op de diverse gremia zal inzetten om te werken aan een betere structuur. Want het Rijk heeft ook terdege een verantwoordelijkheid.

0: Maar ja, zoals onze fractie meestal redeneert, begin bij jezelf, kijk in je eigen omgeving. Dus ik zou hier nog eens nadrukkelijk willen pleiten. En wat mij betreft wordt een prioriteit van het college. Laten we wat aan met name de kwetsbare jeugd doen in onze eigen gemeente. Laten we daar serieus werk van maken. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Kijk de kring verder rond of iemand over deze brief het woord wenst. Niet het geval. Dan denk ik ook mevrouw wethouder Hilgenga.
2: Dank u, voorzitter. Ja, ik begrijp de gemengde gevoelens. Nou, JB Noord zegt ook zelf dat ze onderweg zijn, maar er nog niet helemaal zijn. Hebben ook aangegeven dat ze ook begrijpen dat er de komende periode nog steeds extra evaluaties zullen plaatsvinden over het functioneren. Maar willen daar ook in alle opzichten aan meewerken, omdat ze ook de noodzaak daarvan inzien dat er een verbeterslag moet worden gemaakt. En met het feit dat de inspectie toezit op JB Noord en wij daar geen rol in hebben, moeten we het daar ook als gemeente weer bij loslaten. Gebeurt er dan niks? Nee, zeker niet. We zijn heel erg bezig met voorbereiding van die doorontwikkeling naar de hulpverlening dichterbij. Hè. De plannen die er zijn om de jeugdbescherming dichter aangehaakt te laten zijn bij de gemeenten. Daar had ik vandaag nog een overleg over. Dus dat is ook gewoon actueel dingen waar we nu mee bezig zijn om aan te werken. En zeker is daarmee de wens om het nog een stukje beter te maken. Ook voor de kinderen in Aanhunzen.
1: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over het adviesloket. Ik kwam ze net al even voorbij. Ik zie mevrouw Neesen. Mevrouw Van Zanten, mevrouw Van Neesen.
3: Ja, voorzitter. Dank u wel. Nou, we begrijpen uit de brief dat het loket binnenkort echt actief gaat worden. En we willen daarbij ook even meegeven van neem in ieder geval mee dat we de stijgende huren die mensen moeten betalen, dat daar een zorgen om zijn. En de stijgende energiekosten die waarschijnlijk van de winter nog, zeker voor mensen in slecht geïsoleerde huurwoningen, de pannen uit gaan reizen. Dus daarvoor extra aandacht. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Van Zanten.
4: Dank je wel, voorzitter. Als VVD zijn we positief over het behouden en doorontwikkelen van het adviesloket. Goed dat de voorziening die werk wordt versterkt. Tegelijkertijd willen we weten wat het daadwerkelijk oplevert en wat de kosten en capaciteit zijn. Voor ons is vooral de samenwerking met de WPDA en andere bestaande voorzieningen belangrijk. We willen één duidelijke route voor de inwoner en niet meerdere loketten naast elkaar. Daarom onze vraag aan het college. Hoe zorgt u ervoor dat het adviesloket goed aansluit op de WPDA en andere bestaande voorzieningen zonder overlap en dat de nulmeting inzicht geeft in bereik, resultaten en kosten? Wat de VVD aan ons betreft, eerst goed neerzetten, meten wat werkt en daarna pas uitbreiden. Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Hof? Niet?
5: Ja, maar dan in relatie tot het vorige agendapunt hoef ik niet aan te denken.
1: Helder, ja. Prima. Ja, meneer Stol?
6: Dank u wel, voorzitter. Het CDA is blij dat de één loketgedachte steeds dichterbij komt. Het CDA is ook blij met deze voortgangsbrief. En we hebben ook samen met ProOns daar sterk voor gemaakt. Het is daarom goed om te lezen dat inwoners het huidige adviesloket, waar de heer Hof over sprak, ook weten te vinden en dat de behoefte zelfs toeneemt. Dat bevestigt de keuze dat één duidelijk aanspreekpunt de juiste is. Tegelijkertijd hebben wij nog één aandachtspunt richting de wethouder. Wij vinden communicatie essentieel. In de brief staat steeds dat een groep inwoners het adviesloket en de beschikbare regelingen nog steeds niet kent. En dat is zorgelijk. Een goede website, zoals hierin vermeld staat, is belangrijk. Maar voor veel mensen is het nog niet voldoende. Het CDA vraagt de wethouder daarom ook om gebruik te maken van bestaande netwerken, zoals huisartsen, scholen, kerken, MFC's, verenigingen, de voedselbank en de gemeentelijke informatiepagina's, zodat de mensen de juiste hulp, die de hulp nodig hebben, die ook kunnen vinden. Kan de wethouder dit ook ondersteunen en gaat zij er ook op letten op het moment dat het loket ook echt loskomt? Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Wolters.
0: Dank u wel, voorzitter. Deze brief leverde wel positieve reacties op. Sterker nog, wat gemeentebelangen betreft, wordt er indien mogelijkheden en middelen daar zijn in alle vier kernen begonnen, zo gauw mogelijk. Maar bij het lezen van de brief hadden we nog één klein aandachtspuntje. Het kan zijn dat ik het niet helemaal goed gelezen heb of verkeerd interpreteer, maar Er wordt gesproken over een nulmeting. Hè, om ook na te gaan wat het allemaal teweeg brengt, wat het effect is. Ik zou in dit verband nog graag even willen wijzen op het belang van een goede terugkoppeling. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat als mensen je hulp gevraagd hebben en je hebt doorverwezen, of dat inderdaad ook overgekomen is, of het tot tevredenheid afgehandeld is. Want als dat achterwege gelaten wordt, kan het leiden tot grote frustraties en dan werkt het averechts. Dank u wel, voorzitter.
7: Goed, dank u wel. Dan het woord aan wethouder Hilgega.
2: Nou, allereerst natuurlijk dank voor de complimenten over het één loket. Nou, wanneer gaan we nu echt aan de slag? We verwachten in januari. Ik had heel erg gehoopt dat we nog dit najaar zouden willen, maar dat gaat niet meer lukken. De aandachtspunten betreft, die worden meegegeven. Pro geeft aan stijgende huren, energiekosten. Ja, dat is zeker een probleem. En dat is denk ik ook een van de redenen dat de vraag van de afgelopen jaar is toegenomen naar de diensten van het loket. En de verwachting is ook dat dat aan gaat houden. En misschien ook wel ja, naar onze verwachting gaat er ook nog meer gebruikt worden gemaakt van het loket. En dat is precies waar die nulmeting ook voor is. Dan kijk ik even naar mevrouw Van Zanten. Die nulmeting is echt bedoeld om te kijken van wat levert wat we nu extra gaan doen ook op. Is het ook die investeringen die we op dat vlak doen ook waard? Daarbij kijken we niet alleen naar neemt ook het gebruik ertoe, maar ook de inzet voor extra aandacht aan communicatie. En dan kijk ik ook even naar meneer Wolters. Betekent ook dat we ook willen zien dat dat ook gaat opleveren, dat de bekendheid toeneemt en het gebruik ook toeneemt. Want we verwachten dat er meer mensen zijn die gebruik zouden moeten maken van het loket dan dat er op dit moment gebeurt. En dat is dus ook waarom we heel breed allerlei informatiekanalen gaan benutten. Het loket wordt ook niet alleen bemand door Impuls, maar ook bemand door Humanitas, Schuldhulpmaatje wil ook een stuk invulling geven. En ook WPDA is heel nauw betrokken bij het adviesloket. Dus we proberen het echt heel erg integraal te doen. En ook maken we gebruik van die ervaringsdeskundigen om te zorgen dat we nog beter kunnen kijken hoe kunnen we het nou echt goed laten aansluiten bij de doelgroep. Dus ook richting CDA, die communicatie is essentieel en we proberen dat in de volle breedte ook bij al onze partners onder de aandacht te brengen. En de website, folders, er wordt echt volop ingezet op een brede communicatie.
1: Dank. Dan gaan we naar het haalbaarheidsonderzoek en de brief daarover over centrumgebied Gasthuis Nijveen. Simon daar of het woord mevrouw Woerig, meneer Heijeman, meneer Stol. Dan begin ik deze keer bij meneer Stol.
6: Dank u wel, voorzitter. Voor Gasthuis Nijveen is dit een belangrijk moment. Het terugbrengen van de vaart is een onderwerp waar al lange tijd in Gasthuis Nijveen over gesproken werd. En waar in het dorp verschillende beelden en verwachtingen over bestonden. Het haalbaarheidsonderzoek geeft nu duidelijkheid. De drie onderzochte scenario's zijn financieel niet haalbaar. Dat is een conclusie waar we allemaal niet omheen kunnen. En als CDA vinden we het ook belangrijk om daar eerlijk over te zijn. En we zijn ook tevreden dat dit tijdig met het dorp gecommuniceerd is. Maar voorzitter, voor ons betekent het vaststellen en het terugbrengen van de vaart niet haalbaar is, niet dat vervolgens het boek over het dorpshart van Gasthuis Nijveen gesloten moet worden. Gasthuis Nijveen verdient een dorpshart dat aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig is. Als het terugbrengen van het water daarvoor financieel niet haalbaar is, moeten we samen met het dorp kijken wat er dan wel mogelijk is. En we zouden het college dan willen ook vragen om daar werk van te maken en niet wachten tot er weer een nieuwe vraag komt. Voorzitter, soms is politiek ook het erkennen wat financieel niet kan, maar politiek is ook zoeken wat vervolgens wel kan. En wat ons betreft Daarom willen wij het college oproepen om samen met de inwoners en de andere betrokkenen van Gasterneiven een nieuw perspectief voor het dorpshart te ontwikkelen. Niet meer vanuit de vraag hoe krijgen we de vaart terug, maar vanuit de vraag hoe maken we het hart van Gasterneiven weer een plek waar mensen graag komen, verblijven en elkaar ontmoeten. En wat ons betreft kijken we daaruit nadrukkelijk naar het groen, de verblijfskwaliteit, de verkeersveiligheid, ruimte voor ontmoeting en het aantrekkelijk verbinden tussen de verschillende delen van dit Lintdorp. Dus we vragen het college of zij na dit rapport ermee stoppen, of de vraag is of zij ook andere plannen nog hebben. Dank u wel, voorzitter.
7: Dank u wel, meneer Heijerman.
0: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, laat ik zeggen, we moeten de vaart erin houden. Wat in de brief verwoord is ten aanzien van het, het openstellen van de vaart, dat snappen wij, dat is een te kostbaar iets. Maar we kunnen niet stilzitten. Want juist Gasterneiven is onze vierde kern in onze gemeente. En daar moet wel wat gebeuren. We willen wel dat die kwaliteit in dat centrum, dat die wordt aangepakt. En dan lees ik in de brief, voorzitter, aan het slot. De resultaten bieden wel aanknopingspunten om verder met het dorp in gesprek te gaan, om eventueel toch een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. En dan komt het met de beschikbare huidige onderhoudsbudgetten. Nou, voorzitter, daarmee lukt het niet. Dus dat zal betekenen dat we daar waarschijnlijk wel de portemonnee voor moeten trekken. Maar gemeentebelangen staat daar in eerste instantie positief in. Het is natuurlijk afhankelijk van, hè, als het om bedragen gaat zoals met het openstellen van de vaart. Ja, dan gaat het niet lukken, maar volgens ons zijn er nog wel kansen en mogelijkheden. En volgens mij moeten we die ook al pakken. En in die zin, denk ik, kunnen wij goed met het CDA ook in deze meegaan. Dank u wel.
7: Dank u wel. Mevrouw Woerdig.
8: Dank u wel. Ik denk dat u ook met ons mee kunt gaan, meneer Heijerman. Het participatieproces is naar ons idee zorgvuldig uitgevoerd. De dorpscorporatie, de werkgroepen en individuele inwoners zijn actief benaderd. En de conclusie over de maatschappelijke, financiële en technische haalbaarheid is ook duidelijk. De wens om het dorpshart te versterken en het waterverleden zichtbaar te maken blijft echter staan. Het derde en het groene scenario lijkt progressief aan Hunze een mooi compromis. Uitbreiding van de al bestaande groenstrook met waterelementen als wadi's geeft verkoeling in de komende hete zomers, draagt bij aan klimaatadaptatie, geeft meer veilige speelruimte voor de jeugd en maakt het dorpsbeeld aantrekkelijker voor zowel de inwoners als bezoekers. De aanleg zou in fases kunnen gebeuren, zoals in het rapport staat, en het groen onderhoud zou zelfs in samenwerking met de betrokken inwoners kunnen worden afgestemd, waardoor het ook financieel te overzien is. Tot zover.
7: Dank u wel. Dat was het bij deze brief. Dan geef ik het woord aan wethouder Verder.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met dat de raad onze meningen van het college ook deelt in deze. Ik vond het ook zo destijds zo belangrijk nog voor de reces om daar ook persoonlijk even aan het dorp mee te delen aan het bestuur. En in dat gesprek kwam ook wel terug, hoor, wat de CDA dus nu ook aangeeft en gemeentebelangen en dus PRO ook daarmee. Ik heb toen wel toegezegd naar het dorp, ook op hun aangeven van, zoals u weet, hebben we ook nog een mooi aanknopingspunt. We hebben een mobiliteitsplan. Daarin staat de hoofdstraat gemeld als nog een te verbeteren onderdeel in Gasterneiveen. En een deel die daarop aansluit van de vaart was toch een wens om daar dan wel die daarin mee te nemen. Dat heb ik aangenomen en meegenomen. En daar komen we nog uiterlijk eind dit jaar ook bij het dorp op terug. Om daar ook serieus naar te kijken. Dat deel van Gasterneiveen in ieder geval ook nog wat kwalitatief aan impuls krijgt. Dus daar ga ik zeker mee bezig in die zin. Dus tot zover, denk ik.
7: Oké, dank u wel. Dan gaan we verder met de brief over de jaarverantwoording kinderopvang 2025. Als iemand daarover nog het woord, niet het geval. Dan de brief over de motie grip op de wolf. Ja, meneer Lubbes en mevrouw Lensing, meneer Lubbes.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Als lokale VVD-fractie en indiener van deze motie wil ik hier toch wel iets over zeggen. We danken het college voor het overleggen van het handelingskader en de begeleidende brief. We zijn blij met het calamiteitenprotocol en het stappenplan. Dat biedt helderheid voor inwoners in het geval van acute noodsituaties. En daarmee, op die punten, heeft denk ik het college onze motie goed en praktisch uitgevoerd. Net als een aantal anderen, denk ik, hebben wij als VVD-fractie ook het debat, het Tweede Kamerdebat, dinsdagavond gevolgd. En nou, wij gaan er dan maar ook maar vanuit dat punt 2 uit onze motie ook overgekomen is. En dat was dat de staatssecretaris Erkens heeft erkend dat het de gunstige staat van instandhouding wellicht ook daar naar gekeken moet worden naar buurland Duitsland. En die erkent ook de druk op ons platteland. Dus dat is eigenlijk dezelfde koers zoals wij die in onze motie hebben beschreven. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Het versturen van de brief naar de provincie is een prima eerste stap wat ons betreft. We hadden eigenlijk wel een enige terugkoppeling daarvan verwacht. En daarom vragen we eigenlijk ook aan de portefeuillehouder: kunt u ons toezeggen dat het college de punten 1 en 3 uit de motie blijft agenderen bij de gedeputeerden en inbrengt voor het aangekondigde landelijke wolvenberaad en de raad hierover blijft informeren. Dank u wel.
7: Dank u wel. Mevrouw Lensing.
11: Dank voorzitter. Namens gemeentebelangen hebben we kennis genomen van de inhoud van het handelingskamer. En ik blijf eigenlijk nog twee kleine vragen over. En ik zat net even te kijken wat punt 1 was van de motie. Maar dat gaat inderdaad over de dierenhouders, dus de victim blaming. Dat daadwerkelijk er geen aanvallen meer worden gemeld, omdat men bang is voor beschuldigingen. Mijn vraag hierover is eigenlijk in het kader staat de laatste zin op de allerlaatste pagina. Mogelijk wordt er aangifte gedaan. Zorg voor juridische ondersteuning waar nodig. Mijn vraag is eigenlijk wie zorgt daarvoor en voor wie willen we daarvoor zorgen? Dus ik hoop dat jullie mij dat nog kunnen beantwoorden. Tot zover.
7: Dank u wel. Nog anderen op dit punt? Is niet het geval. Nou, dank voor de waarderende woorden, meneer Lubbers. Ik heb de motie niet zo voor me liggen, maar de strekking van de motie is natuurlijk helder. Het is ook een item wat natuurlijk op veel tafels steeds terug blijft komen. Hè, dus dat een actueel onderwerp van gesprek is en dat er ook landelijk beweging in is, is ook helder. In de richting van mevrouw Lensing. Dat gaat over juridische ondersteuning, maar dat heeft denk ik te maken, als ik het zo interpreteer, met de eventuele keuzes en beslissingen die dan genomen moeten worden. En als je een noodbevel moet afgeven of je moet, en dan helpt het wel om een juridisch goede ondersteuning daarbij te krijgen. Het gaat in ieder geval niet vanuit het handelingsprotocol om juridische ondersteuning van veehouders of dat soort. Daar gaat het protocol niet over. Het gaat natuurlijk over probleemwolven en hoe je daar dan mee omgaat. Tot zover. Dan wil ik met u naar de brief over de meerkosten Nieuwe Diep. Ja, meneer Heijerman, meneer Lubbers.
10: Op het vorige punt heb
7: ik... Nee,
10: ik heb u iets gevraagd en daar had ik graag een antwoord op gehad.
7: Ja, u vroeg toch wel 1.1 en 3 meenemen, toch?
10: Een toezegging of u dat meeneemt in het wolvenberaad.
7: Nou, het wolvenberaad zit ik niet in.
10: U of het college, ik neem aan, dat is een toekomstig iets, maar ik neem aan dat u...
7: Volgens mij heb ik gezegd dat ik niet precies 1 en 3 zo weet, maar dat de strekking van de motie helder is en dat u die meeneemt op tafels waar dat aan de orde komt.
10: Prima.
7: Dat was bedoeld als beantwoording van uw vraag. Meneer Heijman.
12: Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, we hebben de brief in de vakantie ontvangen. En meestal is dat een vreugdevolle periode. Maar deze brief hebben we zeker niet met vreugde ontvangen. En zeker gelet op de overschrijding. En er was een budget in de begroting 2024 van iets van 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. En die is bijna met 50% overschreden. En ja, dan lees je dat, dan zie je dat. En dan is het zo van, wat kun je eraan? Ja, je kunt er niks mee. Het is slikken. En... we vinden het wel heel jammer, laat ik het zo verwoorden. En hopen dat dit soort zaken ons niet te veel voorgelegd wordt. Dank u wel.
7: Dank u wel. Anderen over deze brief? Nee, dat is hartelijk verder.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoop met u, heer Heijerman. Ik was hier uiteraard natuurlijk ook niet zo blij mee. Ondanks de onderzoeken in voortrajecten, die wezen iets anders uit. En dan ga je toch aan de slag en dan blijkt het... dan vlag er toch geheel anders bij te hangen. En ja, nou, ik heb zelf in dit vakgebied gezeten en ik ken dit zeer. Tot zover.
7: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over perspectief Groningen en Noord-Drenthe. Simon daarover, ja, mevrouw Oortwijn.
13: Dank u wel, voorzitter. Een mijlpaal. De GR-perspectief Groningen en Noord-Drenthe is getroffen. Het begin van een regionale samenwerking waarin we samen met andere betrokken partijen bijdragen aan de economische ontwikkeling voor de regio. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Er moet nog een stichting worden opgericht. Daarvan ligt nu de akte van oprichting ter inzage. Daar kom ik in een volgende brief op terug. Ook zal de sociale agenda nog een plekje moeten krijgen in de GR. Want we hebben gezegd dat de sociale en economische agenda elkaar moeten versterken. En gemeentebelangen vindt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van bestaande bestuursvormen. Laten we de mijlpaal figuurlijk groot maken, maar het bestuurlijk orgaan zo klein mogelijk. Tot zover.
7: Dank u wel. Anderen? Niet. Ik denk dat het een mededeling of een opmerking is die niet meteen tot een reactie vraagt. Dan gaan we naar de brief over de stichting. U had het er zelf net al over. Ik neem het zo eens aan, mevrouw Oortwijn, dat u daar ook wat over wilt zeggen. Mevrouw Oortwijn.
13: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het oprichtingsbesluit en de akte van oprichting Stichting Economische Agenda. Dat is een belangrijk document. Dusdanig belangrijk dat we vanuit het regioberaad professor Heinrich Winter van Profacto hebben gevraagd om van deze akte een analyse te maken om zo te komen tot een weloverwogen zienswijze met wensen en bedenkingen. Afgelopen dinsdagavond hebben we in het regioberaad een presentatie en nader uitleg gehad van professor Winter. En daaruit voortvloeiend is de afspraak gemaakt dat de heer Winter een conceptbrief met wensen en bedenkingen maakt. En we mochten deze gisteren al ontvangen en als het goed is kunnen jullie deze inmiddels ook allemaal inzien in IBABS bij de stukken van de klankbordgroep. Deze zullen we zo spoedig mogelijk gaan behandelen en aan deze lijst met wensen en bedenkingen kunnen wij onze eigen inbreng met een mooi woord color lokaal toevoegen. De klankbordgroep zal zich ook volgende week buigen over dit document en we zullen hopelijk de lijst met wensen en bedenkingen in de raad van 17 september definitief vaststellen, zodat deze voor het aflopen van de zienswijzeperiode op 23 september verstuurd kan worden. Tot zover.
7: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de Asserstraat. Een rolde mevrouw Oosterhuis. Ja, en meneer Mulder, mevrouw Oosterhuis.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeente Belangen is positief over deze vervolgaanpak. Goed dat de motie wordt opgevolgd en de kruising Asserstraat, Tumuli Boslaan versneld wordt aangepakt. Tegelijkertijd is het belangrijk de bredere verkeerssituatie in Rolde in samenhang te blijven bekijken. Onze oproep is duidelijk. Niet alleen langer onderzoeken en voorbereiden, maar nu doorpakken en snel komen tot concrete maatregelen. Een heldere planning en zichtbare verbetering van de verkeersveiligheid. Tot zover.
7: Dank u wel, meneer Mulder.
15: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook dank voor de brief. Fijn dat dit op de agenda blijft. Ook vanuit onze fractie blijven de zorgen rondom de verkeersveiligheid in Rolde bestaan. En ook zorgen over de oplossingsgerichtheid. De oplossing zal ook beperkt blijven als oplossingen waarbij bomen kappen niet toepasbaar zijn, het niet willen of kunnen toepassen van stoplichten en de wensen van het openbaar vervoer. De oplossingen blijft beperken. Feit blijft dat dit voor veel automobilisten de gemakkelijkste en snelste weg is voor de ontsluiting naar grote delen van As. Tot zover.
7: Dank u wel. Wethouder Flux, moet er nog reageren? Wethouder Verder? Ja, ik twijfelde ook al even. Wethouder Verder, wilt u reageren?
16: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is voor u misschien even wennen, maar het is een Zwitserse paarsafon, hè? Ik deel de mening van gemeentebelangen uiteraard. Wij willen ook de vaart erin houden. En dit is dan niet de vaartgas naar Eveen, maar dan de weg in Rolde. En terecht, ja, niet langer onderzoeken, maar doorpakken. Maar daar is het nou juist. We zijn nog even nu druk bezig met een aantal onderzoeken, hè, op gebied van archeologie en ecologie. Die zijn nu nog gaande. En die zijn helaas noodzakelijk voor zo'n maatregel die daar getroffen moet worden. Dus daar zijn we druk mee bezig. En zodra die resultaten bekend zijn, dan gaan we daar weer vlot mee verder. Tot zover.
7: Goed, dank u wel. Dan waren dat ook de ingekomen stukken die u voor kennisgeving daarmee ook heeft aangenomen. Dan gaan we naar het openierende deel. Als mevrouw Oosterhuis ook de microfoon uitzet. Dan gaan we naar het openierende deel. Dan nodig ik ook graag de twee leden van de rekenkamer uit om in de kring te komen. Ik weet niet of verder nog een wisseling van de wachtplaats gaat vinden. Het leek erop dat een oud raadslid in de kring zou gaan plaatsnemen, maar dat was alleen een moment om koffie te pakken, geloof ik. Dus, wel fijn dat u er ook bent, mevrouw Van der Maas. Ja. Misschien goed, een deel van de raad is natuurlijk nieuw. De voorzitter is wel in deze raad al benoemd, maar heeft nog niet eerder hier verder het woord gevoerd. Dus misschien is het goed dat de twee leden van de Rekenkamer zichzelf even kort voorstellen. En dat we daarna ook naar de inhoudelijke behandeling gaan. Meneer Van Duivenbode.
17: Ja, dank u wel, voorzitter. 18 februari, jongstleden, ben ik benoemd als voorzitter van de Rekenkamer, de gemeente Aan-Hunze. Een deel van u heeft dat meegemaakt en heeft me toen gezien, een deel van u niet. We zijn nu een half jaar verder en ik ben ongelooflijk blij en trots dat ik hier een van de eerste, of een van de rapporten van de Rekenkamer voor u mag toelichten eventueel. Normaal gesproken had hier mevrouw Luijmers aanwezig geweest, die de trekker was voor het onderwerp wat op de agenda staat. Door omstandigheden is zij verhinderd. De heer Visser en ik zullen ons manmoedig door uw vragen heen slaan vanavond. En mocht het zo zijn, wat ik overigens niet verwacht, dat er nog vragen niet beantwoord kunnen worden, dan zullen we dat uiteraard tussen nu en 17 september alsnog kenbaar maken. Dank u wel.
7: Dank u wel. Meneer Visser, wilt u zich ook nog introduceren? Even de microfoon aan.
18: Die aanstond. Ik zag een rood lampje, maar het moet een groen lampje zijn blijkbaar. Mijn naam is Menno Visser. Ik ben al wat langer actief in de Rekenkamer. Voorheen heette dat Rekenkamercommissie. Toen was ik het enige externe lid. Maar ondertussen is die Rekenkamercommissie omgezet in een Rekenkamer. En daar ben ik ook weer lid van. Daarnaast ben ik ook lid van de Rekenkamers in Emmen en Midden-Groningen.
7: Nou, ik ga ervan uit dat alle raadsfracties hierover wel het woord willen voeren. Dus ik kijk even ter linkerzijde. Mevrouw Boelen, aan u het woord.
19: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de Rekenkamer voor dit uitgebreid onderzoek. De conclusie is dat de betrokkenheid van de raad, inwoners en organisaties bij de RES op een aantal punten beter had gekund. Tegelijkertijd blijkt uit het rapport dat de raad wel meerdere stukken heeft vastgesteld en ook moties en amendementen kon indienen. De vraag is voor ons daarom vooral of de raad op de juiste momenten betrokken is geweest en toen nog voldoende invloed kon hebben. Over de drie aanbevelingen hebben wij nog een aantal vragen aan de Rekenkamer. Bij de eerste aanbeveling sluiten wij ons aan bij de reactie van het college. We hebben al een algemene participatieverordening en vinden het belangrijk dat deze voor alle onderwerpen goed werkt. Kunt u uitleggen waarom voor de energietransitie toch een aparte toepassingskader nodig zou zijn? Wat ontbreekt er volgens u in de huidige verordening? De tweede aanbeveling vraagt de Raad om zelf te bepalen hoe wij bij de toekomstige restbesluiten betrokken willen worden. Wij begrijpen die aanbeveling, maar vinden haar nog vrij algemeen. Hoe kunnen wij als raad in de praktijk daadwerkelijk invloed uitoefenen? Op welke momenten zou dat volgens u moeten gebeuren? En heeft u bij de andere gemeenten voorbeelden gezien die goed werken? Dan de derde aanbeveling. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners achteraf kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Maar draagvlak bouw je vooral op door inwoners vooraf serieus te informeren en te betrekken. Op een moment dat er nog iets te kiezen valt. Wat gemeentebelangen betreft moet daar vooral de tijd en energie naartoe gaan. Onze vraag aan de Rekenkamer is daarom hoe zij de verhouding zien tussen het betrekken van inwoners aan de voorkant en de terugkoppeling aan de achterkant. Waarom ligt in deze aanbeveling vooral de nadruk op de terugkoppeling achteraf? Daarnaast blijft voor ons de vraag hoe uitgebreid die terugkoppeling moet zijn. Moet iedere afzonderlijke reactie apart worden beantwoord? Of kunnen reacties over hetzelfde onderwerp worden gebundeld? En heeft de Rekenkamer bij deze aanbeveling ook gekeken naar de extra hoeveelheid werk en of dit in de praktijk uitvoerbaar is? Tot zover, voorzitter.
7: Dank u wel. Mevrouw Woedig.
20: Dank u wel.
13: Nou, mijn vragen zijn al mooi gesteld door mevrouw Boelen, dus dat scheelt. Allereerst complimenten en heel veel respect voor de Rekenkamer. Na het lezen van zo'n uitgebreid rapport ben ik altijd zeer dankbaar dat er mensen zijn die een uitdaging vinden om oneffenheden te zoeken in een door ons al platgetreden landschap. Uit het rapport blijkt dat de participatie bij beleidsdocumenten beter kan. Naar onze mening zijn dit echter geen fundamentele fouten, maar vooral afwijkingen van wat een vastomlijnd en uniform traject zou moeten zijn. Naar aanleiding hiervan stelt de Rekenkamer voor om de participatieverordening specifiek voor de energietransitie uit te werken. Progressief Aanhunzen vindt het feit dat de participatie in dit geval gebreken vertoonde juist een argument om het participatietraject in zijn geheel beter op te zetten, zodat het op alle beleidsterreinen duidelijk is. Als we een uitzondering gaan maken voor de energietransitie, dan lopen we op andere terreinen weer tegen hetzelfde aan. We kunnen ons daarom voorstellen dat het college het participatietraject voor alle beleidsterreinen gelijk wil houden. Dat geeft uniforme kaders en schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen. De drie punten. Bij zo'n participatietraject hoort inderdaad een overzicht van alle reacties en wat daarmee zal worden gedaan. Ook de zogenaamde actorenanalyse vooraf heeft volgens ons zin. Daarmee wordt duidelijk wie er aan tafel zit en welke standpunten zij vertegenwoordigen. Als derde punt zou effectiviteit en doelmatigheid bij alle participatietrajecten standaard geëvalueerd moeten worden. En bij zo'n uitgewogen participatietraject hoort uiteraard ook duidelijkheid te zijn over de rol van de Raad bij beleidsdocumenten. Wanneer hoort de Raad betrokken te worden? Hoe kan zij invloed uitoefenen? En wat zijn de passende instrumenten? Wij gaan hierover graag in discussie. Het lijkt ons echter goed om dat te doen in combinatie met een frisse, maar strenge blik op de hele participatieproces. Tot zover.
7: Dank u wel, mevrouw Van Santen.
20: Radio Aanhunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Aanhunze. Het is 7 uur.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
22: 12 hunebedden. 12 hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio Aanhunze. Radio Aanhunze.
23: Iets online kopen. Opzoeken welk het bus je moet hebben. Een formulier invullen.
3: normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
22: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
20: Radio A en Hunze.
7: Dank u wel, mevrouw de Groot.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De conclusie van de Rekenkamer is duidelijk. De gemeente heeft de democratische legitimiteit van de RES en het proces daarna onvoldoende geborgd. In de reactie van het college lezen we verschillende kanttekeningen en nuanceringen. Maar 1 ding wordt ons niet helemaal duidelijk. Deelt het college de hoofdconclusie van de Rekenkamer? Herkent het college wat hier volgens de Rekenkamer is misgegaan? En welke lessen trekt het college hieruit? Of, als het college de conclusie niet deelt, waar zit dan precies het verschil van inzicht? Een tweede punt uit het rapport herkennen wij namelijk ook uit andere dossiers. En mevrouw Boele benoemde het zojuist ook al. De raad is formeel wel aan zet, maar soms pas op het moment waarop belangrijke keuzes eigenlijk al gemaakt zijn. Er zijn dan al afspraken gemaakt, verwachtingen gewekt of een regionale samenwerking heeft al een bepaalde richting gekozen. Natuurlijk kan de raad dan nog een besluit nemen, maar echte ruimte om een andere richting te kiezen is er dan nauwelijks meer. Herkent het college dit? En wat kunnen we volgens het college doen om ervoor te zorgen dat de raad op tijd aan zet is, op het moment waarop er ook echt nog iets te kiezen valt? Dat brengt ons bij de tweede aanbeveling van de Rekenkamer, waarin ook een verantwoordelijkheid bij ons als raad wordt gelegd. Wij moeten duidelijker aangeven hoe we bij dit soort regionale besluiten betrokken willen worden. Dat lijkt ons terecht, maar daar zit wel een voorwaarde aan. Als raad kunnen we alleen bepalen waarbij en hoe we betrokken willen worden als we weten welke keuzes er aankomen en wanneer nog invloed mogelijk is. Daarom zouden wij hierover een duidelijke afspraak tussen raad en college willen voorstellen. Het college brengt belangrijke regionale keuzes tijdig bij de raad in beeld, voordat de richting feitelijk vast ligt. De raad kan dan zelf bepalen hoe ze betrokken willen zijn. Is informeren bijvoorbeeld voldoende? Willen we richting geven of willen we kaders stellen? Zo'n afspraak lijkt ons een concrete invulling van aanbeveling 2. En daarmee trekken we een veel bredere les uit dit onderzoek. Dan gaat het niet alleen over wat er bij de RES in het verleden fout is gegaan of beter had gekund, maar ook over hoe wij als raad in de toekomst eerder aan de voorkant van belangrijke keuzes komen te staan. Wij zijn benieuwd naar de mening van u als raad en het college hierover. Dan over het voorgestelde besluit, de aanbevelingen over te nemen. Wij zijn eigenlijk net als pro van mening dat participatie op alle onderdelen, alle onderwerpen, verbetering behoeft. Verder zijn we, als het gaat om de eerste aanbeveling, vooral benieuwd naar de mening van het college, nu deze aanbeveling is aangepast naar wederhoor. Voor de tweede aanbeveling heb ik zojuist een voorstel gedaan. En met de derde aanbeveling zijn wij het helemaal eens. Terugkoppeling vinden wij namelijk essentieel om inwoners betrokken te houden. Tot zover.
7: Dank u wel, meneer Stol.
6: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de Rekenkamer voor het onderzoek. De conclusies die zijn helder en tegelijkertijd moeten wij ook realistisch zijn. De RES is een technisch en complex proces waarbij niet elk raadslid op detail kan sturen. We vinden het belangrijk dat de Raad op hoofdlijnen betrokken blijft en zijn kaderstellende rol kan vervullen. Voor de toekomst nemen we de aanbevelingen over participatie en informatievoorzieningen mee, maar we zien geen aanleiding om het proces opnieuw te doen. We richten onze aandacht liever op de volgende fase van de energietransitie, de RES 3.0. Het is goed om de aanbevelingen van de Rekenkamer mee te nemen richting een eventuele volgende herrijking van de RES. Of een volgende voortgangsdocument. Maar laten we vooruitkijken. De energietransitie staat niet stil en de volgende besluitvormingsmomenten komen vanzelf wel weer terug naar de Raad. En als we kijken naar de aanbevelingen, dan kunnen we daar wel mee eens zijn. En over de tweede vraag richting de gemeenteraad, dan ben ik wel benieuwd van, als dat dus op Drents niveau geregeld wordt, dan is mijn vraag ook naar de Rekenkamer en ook naar het college van wie vertegenwoordigt ons daar dan? En ja, ik heb 4 jaar in de Raad gezeten, maar ik heb niet het gevoel gehad dat er iemand communicatie deed vanuit de provincie waar daar besloten werd. Dus hoe wordt dat vanuit het college dan overgebracht? Is dat een wethouder die dan aan die resttafel zit of zijn het ambtenaren? En hoe krijgen wij die informatie dan hier? Want dat is mij de afgelopen 4 jaar niet duidelijk gebleken. Dank u wel, voorzitter.
7: Dank u wel. Dan zou ik graag het woord willen geven aan meneer Van Duivenbode.
17: Ja, dank u wel, voorzitter. Tenminste, ik kijk ook met een schuin oogje naar mijn compaan, de heer Visser. Als ik het goed beluisterd heb, dan zijn er een drietal vragen richting Rekenkamer aan de orde. In de eerste plaats de reden waarom er een aanbeveling is gedaan om binnen de kaders van de participatieverordening een uitvoeringskader te ontwikkelen. De tweede vraag gaat over de aanbeveling met betrekking tot de rol van de Raad. Zijn daar voorbeelden van, gelet ook op het algemene karakter van de aanbeveling? En het derde punt is inderdaad gekeken naar vraagstukken als uitvoerbaarheid van het betrekken van of het terugkoppelen reacties uit het participatieproces naar de betrokkenen. Moet dat apart gebundeld? Op welke manier zou dat moeten plaatsvinden? Als ik het hiermee heb, dan zal ik de vragen gaan proberen te beantwoorden. Eerst punt 1. Waarom een voorstel zoals die geformuleerd is? Nou, eigenlijk vanuit de reden dat het hier gaat. Kijk, ik hoef over participatie niet niks te zeggen, hoe belangrijk het is om een goed participatieproces uit te voeren. En zeker op een heel relevant thema als de energietransitie. Maar een uitvoeringskader, of in ieder geval een nadere uitwerking van hoe precies het, hoe, wanneer en met wie de participatie plaatsvindt, geeft ook de mogelijkheden voor de Raad om vanuit haar rol daar een rol in te blijven spelen. We hebben te maken met een uitvoeringsvordering. Hoe concreter, hoe beter zou je kunnen zeggen. Tweede punt gaat over de algemeen geformuleerde aanbeveling ten aanzien van de rol van de Raad. Nu is het zo dat de rol van de Raad zich beweegt op het spectrum van heel licht tot heel zwaar. Afhankelijk van hoe de Raad in een bepaald thema zit, is er sprake van volstrekt vertrouwen in het werk en de terugkoppeling van het college, dan kun je je voorstellen dat er een wat verlicht regime voor de Raad bestaat. Is het aan de andere kant van het spectrum, is het een heel relevant thema waarbij bijvoorbeeld geldt van vertrouwen is goed, maar controleren is beter, dan past daar een wat zwaarder regime bij. Kortom, dat is maatwerk. En ik heb samen met collega Menno Visser is daar een aanpak voor beschikbaar die als het ware invulling geeft aan de mogelijke rol van de Raad, gegeven de fase waarin het traject zich bevindt. Informatief aan het begin tot en met heel besluitvormend aan het eind. Maar ik denk dat Menno, jij hier wat meer beeld en geluid bij zou kunnen geven. Ja.
7: Meneer Visser.
0: Ja, dankjewel. Ik zal even de partijen langslopen en dan ook ingaan op de punten die mijn voorganger heeft gemeld.
18: Een aantal vragen gingen over...
1: Meneer Van Duivenbode, wilt u de microfoon al uitdoen nu, anders dan gaat hij galmen. Ja.
18: Een aantal fracties die vroegen, moet je nou apart participatiebeleid voeren voor de energietransitie? En een aantal fracties zeiden van nee, we moeten de hele participatieverordening iets verbeteren. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat laatste maar. Want het is inderdaad heel lastig om voor een specifiek onderwerp een paragraaf te verzinnen. Dus mijn advies zou zijn, op basis van wat ik hier gehoord heb, om de hele verordening door te lichten met dit rapport in de achterzak, om te kijken of het hier en daar wat aangescherpt kan worden. Dus dan heb ik daarmee de vragen beantwoord die over dat onderwerp gingen. Dan gingen er aardig wat vragen over de tweede aanbeveling. En ik lees hem even voor. Als raad een gemotiveerde keuze vast te leggen over de wijze waarop de raad betrokken wil zijn bij besluiten binnen de Drentse RES-regio. En daar hebben wij als Rekenkamer op ons voorbereid, want wij dachten inderdaad, daar zullen de vragen over komen. En wij willen u een soort advies geven. Hoe je dat zou kunnen aanpakken. En dat begint bij het onderscheid tussen de verschillende maten van betrokkenheid. En meneer Van Duivenbode die zei het al, je kan, wij hebben dat genoemd informeren. Dat is de lichtste vorm van betrokkenheid. En de zwaarste vorm van betrokkenheid is de formele besluitvorming. En daartussenin zitten nog stappen als bespreken en richting geven. En de derde stap is kader stellen. Dus nog één. Dus de van licht naar zwaar is informeren, bespreken en richting geven, kader stellen en formele besluitvorming. En per punt hebben wij nagedacht over hoe de raad dat zou kunnen doen. Ik lees even wat dingen voor en na afloop van de vergadering kan ik dat beschikbaar stellen aan de griffier, zodat hij eventueel de raad kan ondersteunen bij het verdere proces. Maar dat is uiteraard aan u als u zegt van nou, we hebben geen behoefte aan dat advies, kunt u dat naast u neerleggen. Als u invulling wil geven aan het informeren, dan kan je zeggen, de raad wordt tijdig en actief geïnformeerd over regionale restdocumenten, voortgangsrapportage en andere ontwikkelingen die uitsluitend informatief van aard zijn. Klinkt logisch, maar dan heb je in ieder geval netjes vastgelegd. Dan kom je bij het niveautje wat iets verder gaat. Dat is het bespreken en richting geven. Wanneer regionale ontwikkelingen betrekking hebben op een nieuwe of gewijzigde strategische keuze, substantiële wijzigingen in de regionale energiedoelstellingen of belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de RES, wordt het onderwerp voorafgaand aan de regionale besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat de raad hierover kan debatteren en wensen en bedenkingen kan meegeven. Dan komt het derde niveau, het kaderstellen. Wanneer een regionaal voorstel gevolgen kan hebben voor de gemeentelijke beleidskaders, de fysieke leefomgeving, de gemeentelijke financiën of de uitoefening van gemeentelijke bevoegdheden, wordt de gemeenteraad vooraf in de gelegenheid gesteld zijn kaderstellende rol uit te oefenen. En als laatste komt dus de formele besluitvorming. Bijvoorbeeld als het raakt aan uw budgetrecht. Wanneer een regionaal besluit tot een regionaal besluit leidt tot een besluit of verplichting waarvoor de bevoegdheid van de gemeenteraad ligt, wordt het betreffende voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat zijn de bouwstenen die u zou kunnen betrekken bij de uitwerking van besluitpunt 2. Dan bij het derde besluitpunt. Dat gaat over het beantwoorden via een reactienota. Daarop heeft het college gezegd dat willen wij best doen. Iemand heeft gevraagd of dat niet veel werk is. Niet veel extra werk, want dat proces moet je toch op een of andere manier vastleggen. En dat kan je het beste in een reactienota doen. Dat is heel gebruikelijk bij inspraakprocedures. Dus dat leidt niet tot meer inspanning of bureaucratie. Iemand heeft ook gevraagd, moet je dat per reactie doen of kan je dat bundelen? Dat kan uiteraard gebundeld plaatsvinden. Even kijken of ik dan nog vragen heb laten liggen. Dit punt heb ik gehad. Reactienota, ja. Nou, er zijn ook een aantal vragen aan het college gesteld. Die kunnen natuurlijk uiteraard zo ook beantwoord worden. Richt op de volgende. Ja, iemand heeft, dat was meneer Stolp van het CDA, die zegt... We moeten ons richten op de volgende fase van de rest. Dat is ook inderdaad de bedoeling van dit rapport, om de kennis die, die we opdoen hebben gedaan bij het voorgaande proces toe te passen op de volgende fase. Dus dat klopt. Volgens mij hebben wij samen gereageerd op alle vragen en opmerkingen die voor de Rekenkamer waren.
7: Is goed, en we gaan zo in de tweede termijn wel even kijken of er nog dingen zijn blijven liggen. Dan nu de reactie vanuit het college, te beginnen bij wethouder Flux.
2: Ja, voorzitter, bedankt. Ik heb heel veel vragen gehoord. Hier en daar voel ik mij ook een beetje overvraagd. Dus ik zou graag even 5 minuten schorsen.
7: Dat is goed, dan tot 8:20. Ja, schorsen vergadering. Toch? 8:20.

0: Ik heropen de vergadering. Geef graag het woord aan wethouder Flux.
1: Ja, voorzitter, bedankt. Ja, er was even wat verwarring aan mijn kant, omdat hier natuurlijk participatie wat bij collega verder ligt en het verhaal over de rest door elkaar heen gaan. We hebben net hem overlegd en een intern proces voor een nieuwe participatieverordening die loopt al. En daar kunnen we dus dit verhaal gewoon in meenemen. Maar dan gaan we wel voor één nieuwe participatieverordening. En dan hopen we dat we daar alles mee ondervangen hebben. Het proces voor wat bij aanbeveling 2 wordt genoemd. Destijds bij de RES 1.0 is er gekozen voor een startnotitie, een concertres en uiteindelijk de RES 1.0 die allemaal hier in de Raad behandeld zijn. Goed, de opmerkingen die hier vanuit de Rekenkamer komen kunnen ons wel helpen om richting de RES 2.0, dat proces dat zal volgend jaar of het jaar erop gestart worden. In eerste instantie zullen we dus weer kijken naar een startnotitie waar wij...

0: daarnaast is het natuurlijk aan de Raad altijd mogelijk om via het presidium extra informerende bijeenkomsten te vragen. En dan zullen wij desgewenst dat ook voor u organiseren. Ik heb waarschijnlijk niet alle vragen beantwoord, maar dit is de eerste reactie. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan gaan we kijken in de tweede termijn. Ik ga de kring even in de omgekeerde volgorde.
2: Ja, nou, even naar de rekenkamer toe. Er was ook gevraagd van, hoe is het in andere gemeentes? Nou, u zit ook in andere gemeenten in de rekenkamer, dus, maar daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat daar opgepakt wordt. Dank u wel.
1: Dank u wel. Kijk, de kring verder rond. Ja, mevrouw de Groot.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk op de meeste van mijn vragen geen antwoord gekregen. En nu gaf ik wel aan, ik word een beetje overvraagd. Dus ik weet niet of het zinvol is om ze nu helemaal opnieuw te stellen. De hoofdvraag die ik toch wel heel belangrijk vind om te herhalen is, deelt u de hoofdconclusie die door de Rekenkamer in dit rapport getrokken wordt? En zo ja, welke lessen trekt u hier dan uit? En daar wil ik het voor nu dan maar even bij laten.
1: Dank u wel. Mevrouw Woerdig.
4: Dank u wel. Ik wou alleen even zeggen dat ik alle vertrouwen heb in de toezeggingen van het college. En dat ik uitkijk naar dat prachtige overzicht van de bouwstenen wat u net zo heel snel heeft uitgesproken. Te snel voor mij om bij te schrijven. Dus daar kijk ik weer naar onze griffier. Dank u wel, tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Boelen.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook wij met de eerste aanbevelingen en dat we dan de participatieverordening, dat we die gaan aanscherpen. Dat daar al naar gekeken gaat worden, dat vinden wij erg, erg fijn. Bij de aanbeveling 2, nou inderdaad, wat de heer Visser noemde, de aanpak die hij had geschreven, die ontvangen wij ook graag. En bij 3 had ik eigenlijk een vraag en die is nog niet door de rekenkamer beantwoord. Dat gaat meer over waarom ligt in deze aanbeveling vooral de nadruk op de terugkoppeling achteraf. Tot zover.
1: Dank u wel. Zullen we ook eerst weer de rekenkamer doen? Meneer Van Duijf van Bode.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin met de laatste vraag. Waarom is bij aanbeveling 3 het accent gelegd op de achterkant van de participatie? Het terugkoppelen van de resultaten van die participatie. Eigenlijk vanwege één belangrijke reden. Ik hoef niet te herhalen waarom participatie belangrijk is. Terugkoppeling van datgene wat opgehaald is bij betrokkenen in een bepaald proces. Dat geeft inderdaad het gevoel dat je gehoord bent. Dat is overigens wat anders dan verhoord worden. En als dus het gevoel gaat ontstaan dat je niet gehoord, respectievelijk verhoord wordt, geeft dat gedurende een proces gewoon heel veel gedoe. Daarom denk ik dat het heel erg verstandig is om, en dan laat ik me niet uit over de vorm waarin dat gebeurt, een terugkoppeling in een reactienota, een terugkoppeling te geven over wat er met de ingebrachte opmerkingen en bedenkingen, et cetera, is gebeurd. Daarmee kun je dus nogmaals het gevoel geven dat men gehoord is. Daarom is dus het accent gelegd op de achterkant van dit proces. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Visser.
7: Ja, nou, in aanvulling hierop is het ook van belang om bijvoorbeeld mensen om ook nee te zeggen. Hè? Dus als mensen een bepaalde inbreng hebben en je zegt we doen daar niks mee. Dat moet gewoon ook duidelijk op papier staan en je moet dat met argumenten omkleden. En daar is die reactienota ook voor bedoeld. Dan de andere vraag. Hoe is het in andere gemeenten? Nou, aan hun ze wijkt niet veel af van de andere gemeenten. Er is maar waar andere gemeenten in iets positiever over zijn, is onder andere die reactienota. Die hebben wel dat soort documenten gemaakt, waardoor burgers een betere terugkoppeling hebben gehad. En het document wat ik net voorlas, dat is al in handen van de griffier.
1: Sneller dan het licht. Heel goed. Wethouder Flux.
0: Ja, bedankt. Ik kom even terug op de vragen van D66. U vraagt of wij de hoofdconclusie delen. We gaan er in feite heel ver in mee. We hebben gezegd van wat betreft participatie, aanbeveling 1, komt er dus een nieuwe participatieverordening. Daar hebben wij de aanbevelingen, nemen we daarin mee. En 2 heb ik net geprobeerd uit te leggen. Misschien, ik begrijp iets te snel. Maar er is destijds, heeft de Raad ingestemd met de startnotitie, met het concept van de RES en uiteindelijk de RES

0: 1.0. En dat is het proces waar wij van mening zijn dat we de Raad voldoende hebben gekend in het verhaal. En dat is ook wat ik net ook aangaf, richting de REST 2.0, de lijn die we verwachten om weer uit te gaan voeren. Mits de Raad daar andere mensen over heeft. En aanbeveling 3 hebben we ook in de brief geschreven dat we deze keer ons in kunnen vinden. Dus tot zover.
1: Dank u wel. Dan kijk ik even of het voor vanavond voldoende besproken is. Het is wat vanavond openierend. De volgende keer staat die besluitvormend op de agenda. U heeft gezien dat er natuurlijk een raadsvoorstel ligt. En ja, die kunt u overnemen. U kunt hem vaststellen op die manier. Wilt u wat anders, dan kunt u hem amenderen. En dan kunt u het besluit aanscherpen, zodat het meer past bij wat de Raad ook wil besluiten. En daar heeft u 14 dagen de tijd voor, dus ga erover met elkaar in gesprek. Mocht u dat willen doen, bent u het ermee eens, nou dan is dat een makkelijkere route. Maar het is natuurlijk aan u om daar wat mee te gaan doen. Dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik dank voor de inbreng en wens u allen wel thuis. Ik sluit de vergadering.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Oh.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Top boy selection, top, top, top.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen.